0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 11 uur.
2: 11 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. Het nieuwe datacenter in Westpoort gaat een enorme hoeveelheid stroom en water gebruiken. Per jaar is daar zo'n 420 miljoen liter voorgezuiverd water voor nodig. Ook het stroomverbruik is fors, terwijl het elektriciteitsnet vol zit en de bouw van nieuwe woningen onder druk staat. Voor datacenters geldt bovendien een bouwstop. Toch mag deze doorgaan omdat de vergunning en stroomaansluiting al jaren geleden zijn geregeld. Amsterdammers kunnen ook dit jaar weer gratis hun tuintegels laten ophalen om plaats te maken voor groen. Met de tegelservice wil de gemeente de stad groener, koeler en beter bestand maken tegen hevige regen. Sinds 2022 zijn al meer dan 500.000 tegels uit tuinen in de stad verwijderd. Met de actie hoopt de gemeente dat nog meer bewoners hun tuin vergroenen en zo bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Er is nu al een manier gevonden om het fatbikeverbod in het Vondelpark te omzeilen. De skinnybike. Dat is een fatbike met banden die dunner zijn dan 7 centimeter... wat vanaf 11 mei de maximale toegestane breedte in het Vondelpark wordt. Amsterdamse fietsverkopers zien de verkoop van fatbikes dalen en die van skinnybikes juist snel toenemen. Voor deze nieuwe variant is nog geen verbod aangekondigd. Op de Wallen is na een verbouwing het sociale hostel Shelter City heropend. Het is geen standaard hostel, maar een plek waar rust en zingeving centraal staan. Een predikant leidt er gebeden in de kapel en er worden lezingen, wandelingen en gezamenlijke maaltijden georganiseerd. De opbrengsten gaan naar projecten voor onder andere daklozen, verslaafden en mensen met een verleden in sekswerk. Op 5 mei staan we in Amsterdam weer stil bij onze vrijheid. Er zijn 178 vrijheidsmaaltijden en allerlei wandelingen, gesprekken en exposities. Ook zijn er festivals op verschillende plekken in de stad, zoals het Vrije Westen in het Westerpark en Zo is Vrij op het Anton de Komplein. Het volledige programma is te vinden op 4 en 5 mei amsterdam.nl. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
1: Your favorite music. Your favorite beats.
0: This is Red Light Jazz Radio.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 12 uur. 12 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Amsterdam wil een eigen warmtebedrijf beginnen samen met Alliander en energiebedrijf EBN. Ook die besluit aan. Daarmee wil de stad sneller van het gas af en meer huizen aansluiten op warmtenetten. Maar er zijn zorgen over het geld. Het plan is duur en risicovol. De gemeente wil daarom eerst garanties van het Rijk voordat er een definitief besluit valt. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar uit Amsterdam en Weesp reizen tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds gratis met de bus, tram en metro. De regeling loopt tot en met 3 januari 2027 en is nu bij 40% van de Amsterdamse kinderen actief. Wie nog geen gebruik maakt van GVB Kidsvrij kan de regeling op twee manieren aanvragen. Online met DigiD of via het stadsloket. Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking op de Dam plaats en daarnaast zijn er op meerdere plekken in de stad bijeenkomsten. Op verschillende locaties kun je luisteren naar oorlogsverhalen en zijn er open Joodse huizen van verzet. Ook zijn er zo'n 60 lokale herdenkingen, stille tochten en een voorstelling van Theater na de Dam. Het volledige programma is te vinden op 4 en 5 mei amsterdam.nl. Theaterschool De Trap bestaat 40 jaar en is door een crowdfundingsactie gered van sluiting. Er is ruim 120.000 euro opgehaald, waardoor de opleiding kan blijven bestaan. De school werd in 1986 opgericht door actrice Conie van Manen en is de enige theateropleiding in Nederland met een 4-jarige deeltijdopleiding zonder leeftijdsgrens. Door de jaren heen zijn hier veel acteurs en actrices opgeleid die later doorbraken in het vak. Kroegen in Amsterdam mogen deze zomer langer open blijven tijdens het WK voetbal. Door het tijdsverschil met Noord-Amerika worden veel wedstrijden pas laat op de avond of 's nachts gespeeld. Daarom krijgen horecazaken tijdelijk langere openingstijden. Dit geldt van 11 juni tot en met 19 juli. Ondernemers moeten zich wel aan strenge regels houden om overlast te voorkomen. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Your favorite music. Your favorite beats. This is Red Light Jazz Radio.

tiny desk, big heart. Yeah.

all about.

Jazz Radio. Music that just makes you feel good.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Het nieuwe datacenter in Westpoort gaat een enorme hoeveelheid stroom en water gebruiken. Per jaar is daar zo'n 420 miljoen liter voorgezuiverd water voor nodig. Ook het stroomverbruik is fors, terwijl het elektriciteitsnet vol zit en de bouw van nieuwe woningen onder druk staat. Voor datacenters geldt bovendien een bouwstop. Toch mag deze doorgaan omdat de vergunning en stroomaansluiting al jaren geleden zijn geregeld. Amsterdammers kunnen ook dit jaar weer gratis hun tuintegels laten ophalen om plaats te maken voor groen. Met de tegelservice wil de gemeente de stad groener, koeler en beter bestand maken tegen hevige regen. Sinds 2022 zijn al meer dan 500.000 tegels uit tuinen in de stad verwijderd. Met de actie hoopt de gemeente dat nog meer bewoners hun tuin vergroenen en zo bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Er is nu al een manier gevonden om het fatbikeverbod in het Vondelpark te omzeilen. De skinnybike. Dat is een fatbike met banden die dunner zijn dan 7 centimeter... wat vanaf 11 mei de maximale toegestane breedte in het Vondelpark wordt. Amsterdamse fietsverkopers zien de verkoop van fatbikes dalen en die van skinnybikes juist snel toenemen. Voor deze nieuwe variant is nog geen verbod aangekondigd. Op de Wallen is na een verbouwing het sociale hostel Shelter City heropend. Het is geen standaard hostel, maar een plek waar rust en zingeving centraal staan. Een predikant leidt er gebeden in de kapel en er worden lezingen, wandelingen en gezamenlijke maaltijden georganiseerd. De opbrengsten gaan naar projecten voor onder andere daklozen, verslaafden en mensen met een verleden in sekswerk. Op 5 mei staan we in Amsterdam weer stil bij onze vrijheid. Er zijn 178 vrijheidsmaaltijden en allerlei wandelingen, gesprekken en exposities. Ook zijn er festivals op verschillende plekken in de stad, zoals het Vrije Westen in het Westerpark en Zo is Vrij op het Anton de Komplein. Het volledige programma is te vinden op 4 en 5 mei amsterdam.nl. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Your favorite music. Your favorite beats. This is Red Light Jazz Radio.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 2 uur. 2 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Amsterdam wil een eigen warmtebedrijf beginnen samen met Alliander en energiebedrijf EBN. Ook die besluit aan. Daarmee wil de stad sneller van het gas af en meer huizen aansluiten op warmtenetten. Maar er zijn zorgen over het geld. Het plan is duur en risicovol. De gemeente